0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weeronline waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 1 vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerste erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

तन मन सब है तेरा, तो सोचो हमारा क्या है। Wat doe je als je boos bent? Wat doe je als je boos bent op iemand? Er is toch geen garantie op leven. Wie weet wanneer, waar en wiens moment het laatste zal zijn. Dus leef elk moment ten volle. Koester alle herinnering. Verzamel alles wat verspreid is. Als iemand overstuurd is, kalmeer hem dan voordat iemand instort en weggaat. Hou hem bij je door hem te helen, want het leven zal zich nooit herhalen.

0: मल्होत्रा जी की आवाज में कि तेरा हूँ यारा, वेरी रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया
1: The New Parfum.
0: ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। Love is in the air, love is in the air.
2: अधिकारियों का तौर आनंदराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

energiegever, energiegever. Daar krijg je energie van nieuwe dingen leren. Door nieuwe dingen te leren, word je rijk. Krijg je energie van het leven vereenvoudigen. Het leven vereenvoudigen. Positief denken, gezond eten, meditatie, bewegen, sociaal contact, dankbaarheid, zonlicht, natuur, muziek, slaap, rust nemen. Daarvan krijg je energie. En energievreter, daar word je echt low van. Uw gezondheid gaat eraan. Uw batterij loopt leeg. Energievreter, dat zijn angst, nieuws, stress, rommel, chaos, alcohol, fastfood, te veel werken, slaapgebrek, jezelf bekritiseren, uitstellen, social media, negatief denken, in het verleden blijven hangen. Daar word je energieloos van. Dus energievreters zijn ze.

daar jy wie kan te hê groeien doet pijn, want dat is risico nemen. Groeien doet pijn, veranderen doet pijn, maar er is niet zo pijnlijk als vastzitten op één plek waar je niet thuis hoort.

met wel 25% verbeteren. Regelmatig wandelen helpt. Regelmatig wandelen helpt je sneller in slaap te vallen, dieper te slapen en beter te herstellen tijdens je slaap, zodat je verkwikt wakker wordt en klaar bent voor een nieuwe dag. Wandelen kan het risico op Alzheimer met wel 51% verlagen. Regelmatig wandelen helpt je hersenen gezond te houden door de doorbloeding te stimuleren, je geheugen aan te scherpen en je te beschermen tegen cognitieve achteruitgang. Wat allemaal erg belangrijk is voor vrouwen van boven de 18 jaar en ook voor de heren. Slechts 20 minuten wandelen verbetert je concentratie en denkvermogen. Het verhoogt de doorbloeding naar je hersenen en helpt je om helder te denken, je geheugen aan te scherpen en je concentratievermogen te

0: door te wandelen. Het verlaagt stress, verbetert je slaap, geeft je energie en maakt je hoofd leeg. En het mooiste, je hoeft niet te rennen, je hoeft niet harder voor te rennen. Alleen maar de eerste stap te zetten. Lekker wandelen. 20 minuten wandelen, meer dan 20 minuten wandelen. Het is allemaal heel gezond voor het lichaam.
1: Malish, heel malish, jampeia. Malish, heel malish, jampeia.

फिल्म जूली से ये सुने कि कहीं किसी से प्यार हो जाए किशोरदा जी के आवाज में। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू ऑन फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो। कहते हैं ook een slechte dag duurt maar 24 uur. Ook een slechte dag duurt maar 24 uur. Ik ga proberen het uit te leggen. Laat het zijn, laat het er zijn. Je hoeft niet altijd sterk of positief te zijn. Voelen is verwerken. Herpak. Klein, herpak klein. Eet iets voedzaam. Adem diep, pak je rust. Kleine actie brengen je sneller terug in balans. Verlies het grotere plaatje niet. Een slechte dag maakt jou niet minder waardevol. Het is een moment, geen identiteit. Een vraag naar u. Een vraag aan u. Wat helpt jou om na een slechte dag weer op te staan en verder te gaan? Onthoud wel dit. Morgen is er weer 24 uur. Jij bepaalt hoe je ze vult. En het 24 uur die begint op het moment dat u denkt van ik ga nu stap ondernemen. Dan begint de 24 uur vanaf dat moment. Bhool gaya sab kuch. Film Julie se.

0: ओ सो रोमांटिस किशोर दाजी के आवाज में साथ दे रही थी लता जी। 1975 के ये सुंदर सा फिल्म है, इसमें सुंदर सुंदर गीत है, प्यारे प्यारे गीत है, दिल छू जाने वाले गीत है, वेरी वेरी रोमांटिस। इसमें ये सब गीत आपके लिए हमने यहाँ से चला दिए है, दो चार चुन कर। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-523-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

het moment dat je je tanden poetst, kan je dat vergelijken met het werk van een restaurator. Omdat hij ook een schilderij schoonmaakt en een beschermlaag erop aanbrengt.

boosheid, onzekerheden en al het andere wat je voelt als je down bent. Maar dan kom er maar, vergeet nooit dat deze gevoelens niet gelijk verdwijnen, maar je leert ermee omgaan. Vergeet nooit hoe krachtig je bent. Vergeet nooit hoe krachtig je bent. Vergeet nooit wat een mooie ziel je bent. Vergeet nooit wie er voor je is en naast je staat. Vergeet nooit dat ook jij er mag zijn. Vergeet nooit dat het licht in jou nooit doven zal, zolang jij blijft vechten en niet opgeeft. De reis van het leven is soms zwaar. De reis van het leven is soms zwaar. Zijn gebeurtenissen ontzettend naar. Vind kracht in mooie momenten en blijf staan als een rots. Je bent mooi hoe je bent. Je bent mooi hoe je bent. Blijf dankbaar en trots.

0: लकी सिंह की आवाज में हम बेवफा सूफी स्टाइल में सुना दी हमको। समय और शब्द का लापरवाही से उपयोग मत करो। समय और शब्द का लापरवाही से उपयोग मत करो। इनमें से कोई वापस नहीं आता। ना समय आता है, ना शब्द हम उपयोग करते हैं वो वापस नहीं आता। सिर्फ पछतावा ही रह जाते हैं। तो पछतावा में हमें नहीं जीना है, हमें उपयोग करना है जो उपयोगी है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रादियो, हमने निकाले फिल्म जिंदगी और तूफान में से निगती फैफन से 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर। इस गीत में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं, तो मैंने ढूंढा तो पता चला लिखने वाला है राम अवतार त्यागी जी, कोई लिखने वाला है, लिरिसिस्ट है, स्क्राइबर है राम अवतार त्यागी जी की शब्द है ये फिल्म जिंदगी और तूफान में से निकाले हमने।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het internationale comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verder toegenomen. De UEFA dreigt met juridische stappen vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan. Wales heeft ondertussen officieel de steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. BBC Sport meldt dat de UEFA wil dat de FIFA alle documenten over het omstreden plan, zoals e-mails, notulen en WhatsApp-berichten, bewaart, anders volgen er juridische stappen. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van Wildberries aangevallen, ditmaal in de regio Vladimir. 2 mensen raakten gewond. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen bij Oekraïnse aanvallen in de regio Belgorod zeker 8 mensen om het leven, onder wie een kind. Rusland voerde ook aanvallen uit op Oekraïne, waarbij 5 doden vielen. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुने

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie maar zeer warme maandag van 3 augustus 2026. Het is de eerste werkdag van de week, de mensen niet in het weekend werken. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. En hier is het nieuws over gezicht vandaag, maandag 3 augustus. Na Parmisser wil overleggen met fractieleiders over grensprotocol na afgelaste DNA. Na afgelaste DNA-reis. De delegatie van de Nationale Assemblée is uiteindelijk niet afgereisd naar de Kutu, de Stoelmanseiland, terwijl de openbare vergadering daarom was uitgesteld afgelopen week. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP en tevens vicevoorzitter van het parlement, was zondag wel aanwezig op de Kutu. Hij stelde dat de commissie onder voorzitterschap van Rabin Parmisser daar had moeten zijn. De ABOP-fractie zal tegen het protocol met Frankrijk stemmen, deelde Brunswijk mee. Parmisser zegt in gesprek met Star News dat niet DNA, maar de regering als eerste verantwoordelijk is om de grensgemeenschappen volledig te informeren over het grensprotocol. Over het standpunt dat Brunswijk tijdens de Kutu kenbaar heeft gemaakt, zegt Parmisser dat hij de fractieleiders zo spoedig mogelijk zal uitnodigen voor overleg. Parmisser zegt dat de noodzakelijke administratieve procedures voor de reis op zo'n korte termijn niet konden worden afgerond. Daardoor bleef de delegatie van de commissie van rapporteurs die de bijeenkomst als observator zou bijwonen in Paramaribo. De administratieve procedures konden niet tijdig worden afgerond. Ik wilde daarbij niet buiten de geldende procedures van DNA en de regering treden, zegt Parmisser. Vorige week besloot de Nationale Assemblée de behandeling van het ontwerp grensprotocol uit te stellen nadat Gramang Bonovelante had verzocht eerst overleg te voeren met de betrokken traditionele gezagsdragers. Ook minister Melvin Bouffe van Buitenlandse Zaken had aangekondigd dat de regering aan de Kutu zou deelnemen. Volgens Parmisser bleek achteraf bovendien dat Gramang Bonovelante zelf niet naar de bijeenkomst was afgereisd. Wel vond overleg plaats met hoofdkapiteins en andere traditionele gezagsdragers. Uit de terugkoppeling die Parmisser heeft ontvangen, blijkt dat aanwezige gezagsdragers en bewoners nog veel vragen hebben over het grensprotocol en eerst uitgebreid geïnformeerd willen worden voordat verdere stappen worden gezet. Wat ik heb begrepen is dat de mensen nog een keer goed geïnformeerd willen worden over het hele traject. Volgens Parmisser ligt die verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de regering. Het was een bijeenkomst van Gramang en niet van het parlement. De voorbereiding en de informatievoorziening over het verdrag zijn primair een taak van de regering. Parmisser zegt dat de regering inmiddels werkt aan de beantwoording van de vele vragen die zowel vanuit de grensgemeenschappen als vanuit de Nationale Assemblée zijn gesteld. Parmisser wijst erop dat de commissie van de rapporteurs de afgelopen jaren juist veel nadruk heeft gelegd op consultatie van de bevolking. Zowel tijdens de vorige als de huidige zittingsperiode bezocht de commissie verschillende dorpen langs de grensrivier om de standpunten van de bewoners in kaart te brengen. Wij kunnen niet over de grens praten zonder de inheemse gemeenschappen te consulteren. Dat is steeds het uitgangspunt van de commissie geweest. Volgens Parmisser richten de zorgen van veel traditionele gezagsdragers zich minder om de vaststelling van de grenslijn zelf dan op de gevolgen van de handhaving na ratificatie van het protocol. Bewoners vrezen dat de Franse autoriteiten strenger zullen gaan controleren op de Marowijnrivier met gevolgen voor de dagelijkse verplaatsingen van bewoners, de kleinschalige goudwinning en andere activiteiten langs de grens. Parmisser benadrukt echter dat het ontwerp grensprotocol uitgaat van het al eerder overeengekomen middellijnprincipe. Daarnaast blijft volgens Parmisser de vrije doorvaart voor bewoners van beide oevers behouden en voorziet het protocol in een speciale grenspas waarmee inwoners van de grensgemeenschappen zich tussen beide landen kunnen blijven verplaatsen. Wel maakt Parmisser duidelijk dat illegale activiteiten zoals smokkel en andere strafbare feiten ook onder het nieuwe protocol niet zullen worden toegestaan. Dus illegale activiteiten. identificeren tot smokkelen en andere strafbare feiten ook onder het nieuwe protocol niet zullen worden toegestaan. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, maar mijn commentaar hierbij is, als ik hoor wat Brunswijk zegt, even kijken. Brunswijk zegt, even kijken hoor, en Brunswijk zegt hier iets opmerkelijks. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP en tevens vicevoorzitter van het parlement, was zondag wel aanwezig op de groep. Hij stelde dat de commissie onder voorzitterschap van Rabin Parmis daaruit moet zijn. De ABOP-fractie zal tegen het protocol met Frankrijk stemmen, deelde Brunswijk mee. Dus Brunswijk laat weten dat de ABOP-fractie tegen het protocol met Frankrijk zal stemmen. En dat is logisch. Dat speelt niet vandaag, dat speelt al vanaf de tijd van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels van de vlucht overleden Boutersen, Desi Delano Boutersen, toen hij president was. Toen was Ronnie Brunswijk ook tegen een protocol met de Franse regering, want hij vreest dat als er een protocol getekend wordt, in dat protocol ook verwerkt wordt, dat gendarmerie en de Surinaamse politie elkaar grenzen mogen overtreden. Dus de gendarmerie zou tot in Suriname mensen kunnen achtervolgen en de Surinaamse politie zou tot in Frans-Guyana mensen kunnen achtervolgen. Dus Brunswijk is bang, afreden, dat de gendarmerie kies toegang tot Suriname zonder voorwaarschuwing Surinaamse autoriteiten. Denk aan Grabbing, want Brunswijk heeft nog een veroordeling in Frankrijk liggen wegens drugssmokkel. Dus Brunswijk vrede, dat hij, denk aan Grabbing, de grensovereenkomst teken, want dan gendarmerie kan Kong Nasrang en Grabbing. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

politieagent aangereden tijdens verkeerscontrole. De bromfietser die dat heeft gedaan is inmiddels aangehouden. Een politieagent is zondag gisteren tijdens een verkeerscontrole aan de Kennedyweg gewond geraakt nadat hij opzettelijk zou zijn aangereden door een bromfietser die een stopteken negeerde. Het incident vond plaats tijdens een gezamenlijke verkeerscontrole van de verkeershandhaving en de pakketwacht. Volgens de politie was de agent op dat moment bezig met snelheidscontroles toen de bromfietser weigerde te stoppen. In plaats daarvan reed de bestuurder in op de agent, die daarbij lichamelijke verwondingen opliep. Ook het snelheidsmeetapparaat dat tijdens de controle werd gebruikt raakte beschadigd. De bromfietser kon kort na het incident worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zal worden voorgeleid. De politie heeft de zaak in onderzoek en stelt de toedracht van het incident nader vast. Tot zover een bericht uit

Exxon verdient investeringen in Guyana eerder dan verwacht terug. ExxonMobil heeft in Guyana eerder dan verwacht een belangrijke financiële mijlpaal bereikt. De investering van meer dan $55 miljard in exploratie, ontwikkelings- en operationele kosten op het Stabroek-blok is volledig terugverdiend. Deze prestatie, aangekondigd tijdens de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal op vrijdag, markeert niet alleen een keerpunt voor Exxon en zijn partners, maar ook voor Guyana, omdat een groot deel van de toekomstige inkomsten nu rechtstreeks als vrije kaststroom zal binnenkomen in plaats van te worden gebruikt om eerdere investeringen terug te verdienen. Topfunctionarissen van Exxon schreven de versnelde terugverdiening toe aan een snellere uitvoering van projecten dan gepland, lagere ontwikkelingskosten, uitzonderlijke operationele prestaties en hogere olieprijzen. We hebben de $55 miljard aan investeringen samen met alle operationele kosten volledig terugverdiend, aldus Neil Hansen, senior vice president en financieel directeur. Op grond van de Production Sharing Agreement, PSA voor Guyana, mag het door ExxonMobil geleide consortium in aanmerking komende exploratie, ontwikkelings- en operationele kosten verrekenen met maximaal 75% van de maandelijkse olieproductie, doorgaans aangeduid als kostenolie. Zodra deze kosten zijn terugverdiend, wordt de resterende productie, de zogeheten winstolie, gelijkelijk verdeeld tussen de regering van Guyana en de contractanten na aftrek van 2% royalty. Toen de ontdekkingen in het Stabroek-blok voor het eerst werden ontwikkeld, ging Exxon ervan uit dat de terugverdiening van de investering later in dit decennium zou plaatsvinden. In plaats daarvan hebben verschillende factoren de tijdlijn versneld. Darren Woods, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer, verklaarde dat het bedrijf productieschepen sneller en tegen lagere kosten heeft opgeleverd dan oorspronkelijk voorzien, terwijl de productieniveaus consequent boven de verwachtingen lagen. De productieeenheden zijn sneller opgeleverd dan oorspronkelijk hadden verwacht, tegen lagere kosten, en we hebben de installaties boven het investeringsbasisniveau laten draaien. Daarbij komen dan nog de marktprijzen die hoger zijn geweest dan onze basisaanname. Aldus Woods. Dat alles betekent dat er sneller meer geld binnenkomt. Hansen voegde hieraan toe dat zelfs zonder het voordeel van hogere olieprijzen de terugverdiening van de investering alleen al door uitvoerings- en operationele prestaties met ongeveer 2 jaar is versneld. Hansen noemde daarbij FPSO's, drijvende productie, opslag en losschepen, die met meer dan 98% betrouwbaarheid draaien, een productie die gemiddeld ruwweg 100.000 vaten per dag boven het oorspronkelijke investeringsbasisniveau ligt, en een toonaangevende projectuitvoering in de sector. Hoewel Exxon de reeds geïnvesteerde $55 miljard nu heeft terugverdiend, betekent dat niet dat de kostenverrekening stopt. Hansen legde uit dat nieuwe kapitaaluitgaven en operationele kosten voor toekomstige ontwikkelingen onder de nieuwe FPSO's en velduitbreidingen nog steeds in de kostenbank van het project zullen worden opgenomen en onder de PSA voor verrekening in aanmerking blijven komen. Omdat de historische investering echter nu is terugverdiend en de productie aanzienlijk is gegroeid, is het onwaarschijnlijk dat de kostenbank weer naar eerder niveaus terugkeert. De realiteit is dat we meer investeringen doen, zei Hansen. Voor zover die investeringen en operationele kosten binnenkomen, gaan ze nog steeds in de kostenbank, maar is veel minder investering om terug te verdienen. Dat betekent dat de grote deel van de toekomstige inkomsten een vrije kaststroom zal worden, in plaats van te worden gebruikt om eerder investeringen af te lossen. We verwachten, nu we die aanzienlijke investering volledig hebben terugverdiend, dat een grote deel van onze inkomsten naar vrije kaststroom zal gaan, in plaats van naar kosten- en investeringsverrekening. Op de vraag of beleggers dit moeten beschouwen als een omslagpunt in de kaststroomgeneratie van Guyana, antwoordde Hansen ondubbelzinnig. Dat is een heel redelijke manier om het te bekijken, schrijft Fueled Newsroom Guyana.
is bij uitstek een omslagpunt naar vrije kaststroom. Wel Exxon's productieaandeel mogelijk iets afneemt naarmate de PSA zich naar de kostenverrekening verder ontwikkelt, benadrukte Hansen dat het gaat om waarde, niet om volume. Voor ons draait het om waarde, niet om volume, zei hij. Ook al is er van lichte daling in het toegekende volume, onze focus ligt op de waarde die we hebben gecreëerd voor onszelf en voor de regering van Guyana. En PSA betekent in dit geval, even kijken wat PSA in dit geval betekent, Production Sharing Agreement. Dat betekent PSA in dit geval. Production Sharing Agreement. Tot zover een bericht uit Star News.

erfolgt ein ingezonden Stück in Star News van de hand van Ronnie R.J. Kublau. Met als titel Van reactie naar creatie, een boodschap aan Suriname. Als kunstenaar geloof ik, dus Ronnie Kublau, in de kracht van creatie. Muziek heeft mij geleerd dat harmonie niet ontstaat doordat alle instrumenten hetzelfde klinken. Als u goed luistert naar uw favoriete songs, dan ontdekt u al gauw dat harmonie ontstaat wanneer verschillende klanken leren samenwerken. Ook onze samenleving is als een groot orkest. De recente gebeurtenissen in de Nationale Assemblée laten ons iets belangrijks zien. Menselijke emoties kunnen soms zoveel ruimte innemen dat de echte missie, het dienen van het volk, naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. De vraag die we ons dan al te graag stellen is meestal, wie heeft gelijk? Echter, mogen wij wijzer denken en ook deze vraag stellen. Welke energie brengen wij voort? Brengen wij meer reactie, meer verdeeldheid, meer spanning? Of brengen wij meer creatie, meer oplossingen, meer vertrouwen? Als artiest heb ik mijn leven, vooral mijn fans, al meer dan 40 jaar gewijd aan het brengen van theta, de energie van leven, creativiteit, hoop, inspiratie en verbinding. En tegenover elke hoeveelheid en theta, negatieve en turbulente energie, verwarring en conflict, staat een veel grotere kracht, de menselijke capaciteit om opnieuw te creëren. We hebben allemaal die kracht. Yes, we do. Een parlementslid, een ondernemer, een kunstenaar, een oudere, een jongere, iedereen kan en mag kiezen. Reageren vanuit emoties of creëren vanuit bewustzijn, begrip en liefde. Een groot land wordt niet gebouwd door mensen die nooit fouten maken. Een groot land wordt gebouwd door mensen die na een conflict kunnen zeggen, wat kunnen wij hiervan leren? Hoe herstellen wij het vertrouwen onder elkaar? Hoe gaan wij samen verder? Kondemang, Suriname heeft zoveel potentie. Onze culturen, onze muziek, onze natuurlijke schatten van de bodem en het regenwoud tot de lucht boven ons. Onze creativiteit, onze mensen. Zullen wij daarom met een beetje moeite en respect ervoor zorgen dat de energie in onze samenleving niet wordt beheerst door conflict, maar door de wil om iets beters te creëren? Van reactie naar creatie, twee verschillende woorden die inhoudelijk dezelfde letters gemeen hebben. Reactie, creatie. Van verdeeldheid naar samenwerking. Van emotie naar wijsheid. Want voldoende positieve energie in ieder van ons kan een negatieve energie altijd overstijgen. Naboom voor jou, Mitsuku, tru. Daarna ogrim Musuwai. Naboom voor jou, Mitsuku, tru. Daarna ogrim Musuwai. Komt volgens mij het Surinaams volkslied. Kondemang everywhere. Laten wij de toekomst creëren die wij willen zien. Aldus Sonny R.J. Kublau, kunstenaar, muzikant, brenger van inspiratie. Kondemang everywhere. Laten wij de toekomst creëren die wij willen zien. Na boom for you, Mitsuku Dro, dan na ogri Mutuwai. Tot zover.

ingezonden stuk met als titel Wanneer ophef belangrijker wordt dan beleid, van de hand van Jayaprakash Ramratan. Titel is Wanneer ophef belangrijker wordt dan beleid. De recente commotie rond de uitspraak van DNA-lid Cedric van Samson laat opnieuw zien hoe snel het publiek debat in Suriname ontspoort. Eén zin, nooit meer een vrouw als president werd uitvergroot, gedeeld en veroordeeld en leidde tot de golf van verontwaardiging in de politiek en de samenleving. Laat één ding duidelijk zijn, woorden van politici doen er toe. Ze hebben invloed van hun beeldvorming en kunnen kwetsen. Het is dus terecht dat dergelijke uitspraken worden besproken als bekritiseerd. Maar wat minstens zo zorgwekkend is, is hoe disproportioneel deze ene kwestie alle aandacht opslokt, terwijl fundamentele problemen nauwelijks dezelfde urgentie krijgen. Selectieve verontwaardiging. Wat we hier zien is geen toevallige dynamiek. Het is een patroon. Ophef verkoopt, polariseert en leidt af. Het land kampt met serieuze vraagstukken, van economische uitdagingen tot bestuurlijke transparantie, verschuift de focus naar incidenten die vooral emotie oproepen. De vraag die gesteld moet worden is simpel: wie heeft er baat bij deze verschuiving van aandacht? Wanneer het publieke debat zich vastbijt in losse uitspraken, ontstaat er ruimte. Ruimte waarin moeilijke gesprekken over beleid, verantwoordelijkheid en prestaties naar de achtergrond verdwijnen. Ruimte waarin politici minder onder druk staan om daadwerkelijke resultaten te leveren. Van Samson zelf stelt dat zijn uitspraak uit de context is gehaald en dat zijn punt juist ging over de gelijke beoordeling van leiders, ongeacht hun geslacht. Of men het daarmee eens is of niet, dat in zekere zin minder toe dan de manier waarop het debat vervolgens wordt gevoerd. Want wat overblijft is de publieke arena, is niet de nuance, maar een versimpelde en opgeblazen tegenstelling. En dat is precies waar het misgaat. Waar is de massale verontwaardiging wanneer beleid valt? Waar is het voortdurende druk op transparantie, verantwoording en concrete oplossingen voor problemen die burgers dagelijks raken? De samenleving verdient meer dan oppervlakkige discussies die komen en gaan met een nieuwscyclus. Ze verdient een volwassen debat waarin inhoud zwaarder weegt dan sensatie. Er is tijd om kritisch te worden, niet alleen op wat er wordt gezegd, maar vooral op waar we collectief onze aandacht op richten. Democratie vraagt om betrokken burgers, maar ook om focus. Laten we discussiëren over uitspraken, zeker, maar laten we ons niet laten meeslepen door selectieve verontwaardiging die uiteindelijk vooral afleidt van wat er echt toe doet. Want zolang ophef belangrijker blijft dan beleid, verandert er niets. Aldus een ingevonden stuk van de hand van Jayaprakash Ramratan in Star News.

Ambassadeur Panka en PSD bespreken een grotere rol diaspora bij ontwikkeling Suriname. De Surinaamse ambassade in Nederland en de stichting Platform Suriname, Surinaamse Diaspora PSD, willen de samenwerking met de diaspora verder intensiveren. Tijdens een overdag in Den Haag spraken beide partijen onder meer over kennisuitwisseling, investeringen, economische ontwikkeling en de bijdrage die Surinamers in het buitenland kunnen leveren aan de toekomst van Suriname. Tijdens het overleg was de rode draad de verdere invulling van de zogenoemde diaspora-dialoog. Aan de orde kwamen onder andere kennisuitwisseling, investeringen, economische ontwikkeling en de bijdrage die Surinamers in het buitenland kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname. De PSD presenteerde zich als een van de oudste overkoepelende diaspora-organisaties. Het platform werd in 2013 opgericht door de Stichting Kenniskring Nederland-Suriname, het Suriname-inspraakorgaan en de Vereniging Surinaamse Nederlanders. In de loop der jaren hebben zich meer dan 20 andere diaspora-organisaties aangesloten, waaronder vertegenwoordigers van inheemse en Maron-gemeenschappen en diverse maatschappelijke organisaties. Volgens de stichting is het doel om vanuit een multicultureel netwerk gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname en het versterken van de band tussen het moederland en de Surinaamse diaspora. Daarbij merkt de organisatie op dat het aantal diaspora-organisaties inmiddels gegroeid tot meer dan 40. De ontmoeting vond plaats met het oog op de Heritage Month Suriname die deze hele maand wordt gehouden. Gedurende deze maand staan activiteiten in het teken van het cultureel, historisch en natuurlijk erfgoed van Suriname. Zowel de PSD als de ambassade zal hier aandacht aan besteden. Ambassadeur Panka gaf aan de dialoog met diaspora actief te willen voortzetten. Naast kennisuitwisseling en investeringen werd ook gesproken over de kansen die de verwachte ontwikkelingen in de olie- en gassector bieden. Voor onder meer het toerisme, de hotelbranche en het onderwijs. Verder kwamen onderwerpen als de herdenking van het slavernijverleden, microkredieten en het AOW-gat kort aan de orde. Panka sprak naar afloop van een constructief en openhartig gesprek en benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen Suriname en de diaspora. Namens de ambassade namen ambassadeur Ricardo Panka, leden van de ambassaderaad en medewerkers van het secretariaat deel aan het overleg. De PSD werd vertegenwoordigd door voorzitter Romy Makka, secretaris Roy Ashroef, penningmeester Ram Rambaratsing, Diana Flet bestuurslid en Iwan Starke adviseur. De PSD zegt het bestuur en de raad van advies de komende periode verder te willen versterken en staat open voor samenwerking met andere diaspora organisaties. Tot zover een bericht uit Star News.

Wereldbank zegt, Suriname moet arbeidsmarkt beter voorbereiden op economie van de toekomst. De Wereldbank ziet voor Suriname grote kansen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, maar waarschuwt dat dit alleen lukt als overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven veel intensiever gaan samenwerken. In het rapport Suriname Jobs and Skills Radar 2030 from Economic Opportunity to Jobs for Surinamese Workers presenteert de instelling, de Wereldbank dus, een routekaart met hervormingen die het land moeten voorbereiden op de veranderende economie. Volgens de Wereldbank kunnen de uitdagingen op de arbeidsmarkt niet uitsluitend worden opgelost met extra financiële middelen. Juist in een periode waarin de overheidsfinanciën onder druk staan, moet Suriname slimmer gebruik maken van de beschikbare kennis, praktijkervaring en opleidingscapaciteit. Door de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven te versterken, kan volgens de instelling met relatief beperkte middelen een toekomstbestendig skillssysteem worden opgebouwd. De Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven besteedt in een nieuwslijn aandacht aan het rapport. Een van de belangrijkste knelpunten is volgens de Wereldbank dat achterstanden in taal en rekenvaardigheid al vroeg in de schoolloopbaan ontstaan. Die werken later door in de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. De organisatie adviseert daarom om versnelde programma's voor taal- en rekenonderwijs op te zetten, vooral voor de instroom in het technisch en beroepsonderwijs. Daarnaast zouden leerlingen meer ondersteuning moeten krijgen die aansluit bij hun individuele leerbehoeften. Werkgevers geven volgens het rapport aan dat niet alleen technische kennis tekortschiet, ook vaardigheden als samenwerken, communiceren en professionele gedrag ontbreken vaak bij sollicitanten. De Wereldbank adviseert daarom om samen met het bedrijfsleven landelijke normen voor arbeidsmarktgereedheid vast te stellen en deze op te nemen in beroepsopleidingen en certificeringsprogramma's. Daarnaast wordt aanbevolen om beheersing van het Nederlands en Engels verder te versterken, met bijzondere aandacht voor bewoners van het binnenland, prioritaire economische sectoren en een betere toegankelijkheid voor vrouwen. Met technisch en beroepsonderwijs sluit volgens de Wereldbank nog onvoldoende aan op de behoeften van de arbeidsmarkt. Verouderde apparatuur, een tekort aan praktijkinstructeurs en weinig flexibiliteit beperken de kwaliteit van de opleidingen. De instelling pleit daarom voor investeringen in moderne apparatuur en lesprogramma's die samen met het bedrijfsleven worden ontwikkeld. Ook zouden docenten en praktijkinstructeurs aantrekkelijker beloond moeten worden, onder meer via erkenningsprogramma's en prestatiegerichte beloningen. De Wereldbank constateert verder dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers nog grotendeels informeel verloopt. Daardoor sluiten opleidingen onvoldoende aan op de veranderende vraag vanuit de economie. Werkgevers zouden daarom structureel betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van

verantwoordelijkheden tussen verschillende organisaties. De Wereldbank adviseert daarom een nationale schildsagenda voor 5 jaar op te stellen met duidelijke doelstellingen, verantwoordelijkheden en een duurzaam financieringsmodel voor opleidingen en certificeringen. Ook ontbreekt volgens de organisatie voldoende actuele informatie over de arbeidsmarkt. Daarom wordt aanbevolen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Arbeid gezamenlijk onderwijs en arbeidsmarktgegevens koppelen. Daarnaast kunnen bestaande digitale platforms die werkgevers en werkzoekenden met elkaar verbinden verder worden uitgebreid tot een landelijk systeem. Volgens de Wereldbank is een goed functionerend schildsysteem van groot belang om Suriname voor te bereiden op nieuwe economische ontwikkelingen, waaronder de groei van de olie- en gassector en andere opkomende industrieën. Alleen wanneer onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, kunnen meer Surinamers profiteren van de werkgelegenheid die deze economische transitie met zich meebrengt. Tot zover een bericht uit Star News.

minderjarige dochter overvallen bij gewapende woninginbraak. Een vrouw en haar minderjarige dochter hebben in de vroege ochtend van gisteren zondag angstige momenten beleefd toen vier gewapende mannen hun woning in het resort De Nieuwe Grond binnendrongen. De overvallers gingen er vandoor met onder meer een Ford Raptor, een groot geldbedrag, sieraden en mobiele telefoons. De melding van de gewapende woningoverval kwam rond 3:15 ochtends binnen bij de politie van De Nieuwe Grond. Agenten gingen direct naar het opgegeven adres waar ze de zichtbaar aangeslagen bewoner aantroffen. Volgens haar verklaring lag zij samen met haar minderjarige dochter te slapen toen de vier verdachten de woning binnendrongen. De vrouw werd onder schot gehouden en kon zich daardoor niet verzetten. De daders maakten vervolgens een Ford Raptor, 50.000 SAD aan contanten, gouden sieraden en twee mobiele telefoons buiten. Daarna sloegen zij op de vlucht. De politie heeft de aangifte opgenomen en uitgebreid onderzoek ingesteld naar de gewapende woningoverval. Van de vier verdachten ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Tot zover

Sidney Deekman, grote winnaar van Suripop 2026 met Consensie. Componist Rodney Deekman is vandaagavond de grote winnaar geworden van Suripop 2026. Zijn compositie Consensie, die hij zelf vertolkte, werd door de jury uitgeroepen tot de beste lied van het festival. Daarnaast schreef hij ook de prijzen voor beste performance en beste video in de wacht. De tweede plaats ging naar componist Shahnaz Pengel met het nummer No Shimitra Fasi, terwijl Damian Yendu met Livenso als derde eindigde. Een bijzonder aspect van deze editie van Suripop was dat componisten voor het eerst de mogelijkheid kregen hun eigen compositie uit te voeren. Van de gelegenheid maakten alleen Rodney Deekman en Rafael Ravchenko gebruik. Voor Deekman pakte het uitstekend uit en werd uiteindelijk de grote winnaar van de avond. De negenkoppige vakjury beoordeelde de 12 finale liederen op 4 vaste criteria. Popgevoeligheid, een pakkend refrein en of couplet, meeslependheid en harmonie. Voor elk onderdeel kon maximaal 10 punten worden toegekend, waardoor een lied per jurylid maximaal 40 punten kon behalen. De jury beoordeelde de inzendingen individueel en vond geen overleg plaats over de einduitslag. Naast de hoofdprijzen kende de jury ook afzonderlijk de

individuele beoordeling. De clip is beoordeeld door een aparte jury. De jury van Studiopop 2026 stond onder voorzitterschap van Patrick Brunnings en bestond verder uit Ernie Enig, Irvan Gaider, Nidaram Charan, Jermik Patro Dongso, Tirsa Perk, Peter Waterberg, Vanisha Salamat en Melvin Groeneveld. Met de overwinning van Consensie voegt Rodney Deekman zich toe aan de lijst van componisten die de belangrijkste Surinaamse liedjeswedstrijd op hun naam hebben geschreven. Suripop geldt al decennia lang als het belangrijkste podium voor Surinaamse songwriters. En we gaan een stukje van laten horen. Er komt een stukje langs, even kijken. Maar ik wacht. Ik kan het moeilijk hier krijgen. Ik heb het wel, maar het komt dan dubbel omdat ik via de telefoon het doe. Ik zal de technicus vragen om straks Rodney Deekman op YouTube te zoeken en het nummer te willen draaien aan het einde van dit programma. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

SWM wacht nog op tweede deel van US 7 miljoen dollar. De Surinaamse waterleiding, maatschappij SWM, wacht nog altijd op het tweede deel van de eerder toegezegde financiering van 7 miljoen US dollars. Volgens minister David Abiyamofo van Nationale Hulpbronnen zijn dringend investeringen nodig om de drinkwatervoorziening op langere termijn veilig te stellen. De minister stelt dat de watersector jarenlang met onvoldoende middelen heeft moeten werken. We hebben de watersector zelf gekannibaliseerd, zei hij. Wanneer niet tijdig extra geld beschikbaar komt, zal de regering volgens hem uiteindelijk met de gevolgen worden geconfronteerd. Een deel van de toegezegde 7 miljoen US dollars is inmiddels gebruikt voor de aanschaf van cruciale pompen om de drinkwatervoorziening te verbeteren. Het resterende bedrag moet nog door de overheid worden overgemaakt. Wanneer dat gebeurt, is vooralsnog niet duidelijk. De situatie vraagt volgens Abiyamofo, minister Abiyamofo dus, extra aandacht nu een droge periode nadert. Zonder aanvullende investeringen kan drinkwatervoorziening verder onder druk komen te staan. De regering wil de watertarieven voorlopig niet verhogen vanwege de economische omstandigheden waarmee de samenleving te maken heeft. Daardoor blijven de inkomsten van SWM, Surinaamse waterleidingmaatschappij, achter bij de werkelijke kosten van de dienstverlening. Het bedrijf heeft hierdoor onvoldoende financiële ruimte voor noodzakelijk onderhoud en nieuwe investeringen. De toezegging van 7 miljoen US dollar dateert uit de vorige regeerperiode en was bedoeld om achterstallig onderhoud weg te werken en het waterleidingnet te verbeteren. Op een bepaald moment leek het erop dat de regering de middelen niet zou vrijmaken, waardoor noodzakelijke werkzaamheden vertraging opliepen. Vanuit de samenleving wordt al geruime tijd geklaagd over de kwaliteit van het drinkwater. Bewoners melden onder meer vervuild kraanwater, een lage waterdruk en een onbetrouwbare watervoorziening. Volgens Abiyamofo is het voor SWM, Surinaamse waterleidingmaatschappij, al een grote uitdaging om met de beperkte eigen middelen verbeteringen door te voeren. Zonder het resterende deel van de financiering dreigt het noodzakelijk onderhoud aan de waterinfrastructuur verder

Inmiddels kan mijn technicus uitkijken naar het lied van ben de naam van de Sudipop winnen vergeten. Maar ik zoek intussen de koersen. Even kijken als het me lukt vandaag. Ja. Ja, ze zijn binnen. De koersen van vandaag, maandag 3 augustus, 10 uur Surinaamse tijd, 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, dus Teotihuacan, Yankee dollar, Gona, Mamabanji, dan krijg je de 37,643 SD voor terug. Dat is niet zo belangrijk, want meestal lever je geen dollars in, meestal koop je. En daar komt dan de koers. Als je een dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je de 37,969 SD neertellen. Dus 37,969 SD voor 1 Yankee dollar. Als je euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, Teotihuacan Europees Money, go na mama banje, dan krijg je er 43,178 voor terug. 43,178 SD. Maar wil je euro kopen, Teotihuacan bij Europees Money, dan moet je 43,677 SD neertellen. Als je 1 euro wil kopen, moet je 43,677 SD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3796,90 SD neertellen. 3796,90 SD. Als je 100 US dollars wil kopen, wil je 100 euro kopen, moet je 4367,70 SD neertellen. Dat was het nieuwshoofdstuk van vandaag, maandag 3 augustus 2026. Een hete, een warme maandagmiddag. Ik had technische assistentie van Jin. Jin, ik hoop dat het je lukt Suripop winnaar voor dit jaar te vinden en af te draaien. Ik wil zeggen bedankt. Het ziet er mooi uit, maar ook warm en zon overgroten. We brassen dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Stani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
2: Digitale radio. Wagonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op het festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. In het Limburgse Oostrum, gemeente Venraai, woedt sinds het middaguur een grote natuurbrand. Natuurgebied Rosmolen. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. In de buurt is er geen treinverkeer mogelijk. NS verwacht dat treinen tussen Nijmegen en Venraai tot 6 uur vanavond niet rijden. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verder toegenomen. De UEFA dreigt met juridische stappen vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan. Wales heeft intussen officieel de steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. BBC Sport meldt dat de UEFA wil dat de FIFA alle documenten over het omstreden plan, zoals e-mails, notulen en WhatsApp-berichten, bewaart. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
5: आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनाते हैं ये नंबर

0: तितली उड़ी उड़ जो चली, शारदा जी। शारदा जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। ये शारदा जी की पहली गीत थी जो फिल्म सूरज में निकला है, शंकर जी के जय किशन के साज पर।
1: The best Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. De loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: This is the music boss. Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst. Voor jong en oud.

En beste luisteraars, dit was niemand anders dan Lieve Hugo. En na Lieve Hugo gaan we naar Iwan Esseboom Watra in Mi Kousu. Oh, is een Guido, hey, Suriname mee, hit song titels toe. Laten we dit even nog een keer gaan horen.

En wat raar, dit Cozy Iwan S. Home, beste. In de tijd van hun was het zo leuk, pai. En daarna ga ik nu, zonder Travasi kunnen we ook niet, hè. Dan gaan we naar Travasi.

0: En nee, beste luisteraars, Livo Hugo Kebant, Tom Chalte. We gaan weer naar Pum Pum.
1: Españolas. El General. El General.

Travasi, mensen. En Travasi was in de tijd zo top, mensen. Maar de liedjes zijn nog steeds zo mooi. Wij gaan naar Michel 1.

0: और ये था सविता सिंह दोस्तों, कुछ शोकास सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op Festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. De loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
5: People around the globe, this one's for you.
0: Here we go. Aur kuch Fiji song aaj ko local Fiji songs rahenge.

0: मसूर बैगन भाजी में करेला तोरे भौजी ना जईबो।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
8: Hari Kaam Kiliye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op Festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venraai, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit de verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. De loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

Donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. De loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: 见马子路走，那那那那走不走？没力量，没力量，你讲谁？讲那个没力量。
1: Basic Fit presenteert.
2: Bijna absoluut onkie, zie je me pischkia gea. Hans Kirke, uit de film. Dik Hajaik. Beautiful song uit de film Sapna. Maestro J. Deo, Warma ke Sajper. Agla bijan, ik ati Sunders bijan hai. Composed by Maestro Jaydeo Verma. Aur ek baar fir Rafi Saab ji ke madhur awaaz mein is tarah jao nahin.